0: leven, Heer. Meer dan muziek alleen willen wij ons hart en ons leven aan U geven. Meer dan een lied. Wij aanbidden U.
1: Christen.de Radio.
0: Heer, U bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij U in de Bijbel, hoe engelen U aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. Wie zou U, Heer, niet vereren en Uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. En alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen.